kunt haar nog daar in banden. Van Bultonkou in Groenlanden. Het is geen waar je beste wij. Van zomerliefde of zoetdruksvij. Ik onthou nog jouw glimlach. Jou nimmer zorgen en skaterlach. So ik schrijf nu hier die briefie aan jou. Maar ik lees hem zelf aan.

Maar is beter als ik niet vertel. Ze is beter als ik niet vertel. Ik hoor zij toe het deksel gekraai.

krekels lacht. En ook je is nog diezelfde, zoals op daar die zomerstad. Waar brul die engines, ons is recht om op te stijgen.

Het jy hom? 074-2099, ek het vir jou gesê, het was 'n immer gewilde groep gewees hierdie wat, as het kom by muziek, en vandag nog, dans ons op hulle muziek, ons sing saam op hulle muziek, daar is muziek blyspele gemaak oor hulle muziek, binnenkort in die Kaap is hulle weer op die verhoog met hierdie spesifieke muziek blyspel, en nie hulle spesifiek nie, maar mense wat het natuurlijk doen, so jy kan my laat weet, 074-2099, wie hom nog so een keer hoor?

mijn hart. In alles voor jou feit, in alles van jou weet, want ik wil weet van jou. En ik wens het dan voorbij, die dingen komen tussen jou.

Heroes and Rock'n'Roll is niet echt een, is echt een band. Rock'n'Roll, die volgende soms naam is Beautiful Jij. Maar dat is ook zo.

on Rocking Horse Songbook Radio. Yeah. Woohoo! Deel van jou gemeenskap.

Este bando de pussycat from the Hollands. Die zongen boekrijden, die zingen die song, de pussies heb je. Dus die dames daar van de Hollands van de Nederlands hadden. Op de boekrijden van Ander, hier zongen de country praten. Oh ja, is de pussycat. Next up is, yeah, this is a surprise one. Pierre de Chamois together with Kurt Darren. Yeah, local is lekker. This is a song that Pierre de Chamois wrote himself. It's called Live On.

0: The kind of music that's building up country music to what it was before. Filling the stadiums and the halls across America and the UK. And we'll be in South Africa in October.
1: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Lauren Alana, It's Raining Whiskey.
1: Oh. R&D Offroad in Brackenfell is jouw nummer 1 stop voor alle 4x4 en kamptoeristen. Ons is al 20 jaar wereldberoemd voor onze ondervinding, uitstekende dienst en de verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad biedt jou die grootste reeks toeristen en beste advies om jouw avonturen gemakkelijker te maken als ooit tevoren. Of jij voor een naweek verdwijnt of tot een Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jouw nummer 1 4x4 toerencentrum in die Weskaap.
0: It's Alana Springsteen, Alana Springsteen. Love me anyway. Love me anyway. I'm

pas quand nous sommes. Na vreemde plek op de vang, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil van boegheid omkap.

Katrina, is jij nog lief van mij? Met al mijn gedrankerij en die laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina, jij nog respect van mij? Dat kan

vriend. Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Zeg voor mij, Katrina, wil jij nog bij mij weer? Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij?